het even niet als stellen wout gooi. Dat dan verdelen zich of terwijl het niet tot weer. Die wijt het me niet.